Jehova, sakuwe sizinkoba osla ukhuseleko sisindise kuzo zonke indlela.